jaar of vier terug met Romeo. Stikstof, Dobberman, sowieso. Muziek, ons passie, onze hoop en doop. Unieke klasse die de boel nu sloopt. Vloggen uit de school.